0: Spotify op Radio Actief.
1: Voelen we ze erover bij een dam aan Duitsland, die Duitslangerin als singer, songwriterin Tiffany Harris, die toch schon met Tokyo Hotel alle Farben door de Ofenbach Summe geschaut en ook voor sie Songs geschreven. Seit 2022 schöpfelt ze ook eigene Songs en heeft zuletzt ook door de Abfallöcher gehad. Zijn neues Single nennt sich Find Me en we luisteren ook

Radioaktiv Spilze, Radioaktiv Retro. 1983 plaats mee dan de States aan Amerika, de Backstreet Midnight Runners, mat. Come on, Eileen.